Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik jouw zomer. En je stil weer een deel van mij beet. En ik slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil worden.

Ze voorbij, boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, die zijn broers, die

0: in dat hij ons deur zal dragen. Amen. Nou ja, ik sta zo'n beetje in voor André en hij heeft zo'n beetje krachtproblemen in zijn omgeving. En ik weet dat de Heer ons in zijn holte van zijn hand zal houden.
1: Dit is zeker die veiligste plek voor een man. Die holte van zijn hand. Hoeveel keer is die dood net niet langs mij voorbij? Mij wou grijp en wurg, mij vat. En dan is zijn genade voor mij genoeg. Niet elke morgen, zoals die dood. Donker nader gekruip, die boos begon mijn hart

0: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met stap.

Ja, ons moet onthou nog net daai stukkie hout te gaan koop vir die braaivleisvuure en ja, dan kuier ons saam met Tuis die Bosveld klomp met Jannie Bospark en stukkie van Merwe met hout en sout.

0: Hey, Jannie sê, al wat ek doen is werk, slaap en eet. En nog steeds bly ek broek, moeg en honger. Nou ja, Jannie, die naweek is op hande. En ja, ons gaan dit geniet.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan muziek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

loop een jachter ter elkeen se bloed. Waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man, wat tot die dood sal veg hand aan hand.

Die Kaya restaurant. Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, bokrips, chicken livers, creamy garlic snails, kramp mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, thuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlijke crispy ice buns en natuurlijk ons verskeidenheid hamburgers met ons thuisgemaakte hamburger patties. Oeh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir een rustige Weskus atmosfeer en die seese gedruis in die achtergrond. Kom besoek ons gerus, sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaya Restaurant.

want daai kon nie gewerk het vanaand nie. Nou kom, ek gaan daar so vir julle, kom ons speel hierdie een vir julle. Dis natuurlijk, oog, ek het en dis nog een nuwe song wat ek gelei het. Hierdie is een braaivleis song, en dit is daar van die Afrikaanse muziek blad af, wat ek gaan aflei het. Luister net hierdie mooie song, ek speel hom daar so vir julle. Marlies, speciaal daar vir jou hoor.

0: met my vingers omdraai.
1: Een groot radio.
2: Internet radio met styl.
3: Hoe daar?
4: Ons is West.
5: Jy luister na Jimmy op Gang Groot Radio.
4: Lekker luister.
6: Daar sy luisteraars, prachtige song daardier, West Heaven is My Woman's Love, Unnie en sy band

Ag, pragtige song daarso deur West Suid-Afrika, natuurlik baie goeie vriend van my in die Bates, Hugo Hewitt en Mac Young. Hulle is weer volstoom aan die gang. Hulle toer hierdie hele land vol. Hulle is so vol geboek en hulle is geseend en ek wens dit vir hulle net toe. West Suid-Afrika, een van ons beste sanggroepe in hierdie land wat hulle nog opgebring het. In die Bates, Hugo Hewitt en Mac Young, julle doen baie goed. En dit is ook wat hulle daar van my gesê het. Natuurlijk, julle luister na Jimmy en dit is West. En baie dankie vir die opnamekie wat julle daar van my gemaakt het. Kom, ons moet nou eers dan bykie my Duitse song gogo bykie vir julle speel. En daar gaan ons aan. Ek het nog baie muziek. Kom, ons kyk gogo hierso. Wat se muziek ek het nog vir julle. Ek het nog vir Ignis, my beste pel, Chris Christofferson, Jakkels Vibe. Ek het vir Jan Raab, dan het ek vir Dr. Hoek, met Wie onthou vir Baby Makes a Blue Jean Stalk. Ja, dit vat jou so bykie terug aan na die 80's toe, ne. En dan het ek een nieuwe song hier so ook, relatieve nieuwe song van John Belcher, My Bra, en dan het ek Kaptein Skuim, en dan een song wat ek net nou vir julle gaan speel, wat my baie, baie na in die hart le, en het is een song van Carleen Husselman, Daar's nog een boer wat val, Zappa vir Papa die Campbells, Maria Maria Stormklanke, en dan het ek Party, vanavond gaan ons Party, dit is ook een great song, Prop en Kosie, Richard Sharp, ek het Scallywag van Royen met Stay With Me, Outlaw King, met In The Summertime, ook hier die 80's uit, maar dit was natuurlijk weer opgeneem, en ja, dit is een paar van die songs mag genoem, wat ek nog vir julle het, wat ons vanavond vir julle gaan speel, kom ons kyk

Naja, soos belowe, natuurlik daar vir Annette Kemp. Speel ek van nog ene, dis van Ristoff, daar uit die jaar 2008. Dit is Deine Blauen Augen, geniet om.

Nou ja, luisteraars, ek het eindelijk verkeerd gehad daarso. Ek moes eindelijk gesê het, toe kom Krappie om die draai en Wessel braai een kraai. Daar is sy nog een enigie vir ons luisteraars aan beide kant. Jan Raap met Mina. MUZIEK

0: Ik wist dat ik niet eens een gegrond.
1: Nee, dat is graag.
2: Ja, dat is ook een lekker song daar. Zappa voor papa. Oeh, kijk net daar zo. Daar zie ik nou voor Pietro en voor Sis Salome. Oeh, nee, kijk hier zo. Hulle kuier amper lekker. Ja, dit is een prachtige foto daar van julle twee. Ek soek nou nog steeds die song van Teens Jordaan. As ek hom nie kry nie, gaan ek vir julle ander enigie van Teens Jordaan speel. Maar intussen speel ek vir julle Alan Ladd met Toy Train.

Prachtige song daardeur Elzy, ook 'n plaaslike kunstenaar, hierdie val driehoek uit, haar prachtige stem met Genade Trein. Nou ja, luisteraars, wat dink julle van vanaand se program? Het julle dit saam met my geniet? Dis 28 minute na 9. Kom, ek speel vir julle My Bra van John Boucher.

0: Want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naakbos tot by Swakop leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl. Dis
1: wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.